Hallo allemaal, welkom bij Roadtown Radio op Operator. Ik ben Sam en vandaag neem ik jullie mee door ons programma. En dat vul ik aan met mijn persoonlijke favorieten, waaronder deze van de Duitse band Can Millionenspiel. Dit is een demo van het album The Lost Tapes. En dan gaan we nu luisteren naar de eerste Roadtown band. Dat is Good Flying Birds met het nummer Dynamic uit de Midwest van Amerika. Die staan op dinsdag 16 juni in V11.

Dat was How I Lost My Virginity van Spunky Onions. We gaan nu luisteren naar de volgende band die ook gaat spelen binnenkort. Dat is The Tubs. En die staan op woensdag 9 december ook in V11. En ik denk als je een beetje van de Smiths-achtige dingen houdt, dat je dit ook zeker vet vindt. Ik zou het omschrijven als The Smiths gemixt met Dinosaur Jr.

Oké, vriendjes. Wat we net luisterden was van WX. Dat is een ander project van de psychedelic garage rock gitarist White Fans. En we gaan nu luisteren naar Kiwi Junior. Die staan op 11 november in Rotown. Het nummer heet Cooler Returns.

Dit was Chris Spedding met het nummer Videolive. En we gaan nu verder naar de band Cola. Die staan op donderdag 29 oktober in Rotown. En dit nummer heet Water Table.

Dit was John Dwyer met zijn John Dwyer van de OC's. En dit was zijn krautrock project genaamd Damaged Bug. En we gaan hierna luisteren naar Automatic. En ik heb hier ook een nummer van Automatic. Die staan op 30 augustus in Rotown. Het nummer heet Electrocution en die is ook door John Dwyer geremixed. Dus onthoud 30 augustus in Rotown.

Dat was Secu, zoals ik zei, op donderdag 3 december in V11. En we gaan nu luisteren naar de bijna legendarische Amerikaanse band The Weird Nightmare. Die staan op zondag 6 september in Rotown. Dit nummer heet Forever Elsewhere.

Dat was de West Coast Pop Art Experimental Band uit LA. En we gaan nu luisteren naar een band die ook naar V11 komt. Dit is Anda Mords uit Duitsland. Het nummer heet Nix Dagegen op woensdag 18 november.

Dat was Le Ville Juif Underground. En dit is het laatste nummer voor de Roadtown Radio. Dit is om af te sluiten Nocturnal Emissions. I Want You to Feel. Coming into the back.